hawwe. God wil hawwe dat dine eie sal van een levenstijd verhoule. Een levenstijd is zeer lang. Dat kan die nog maar leid worden dat du dat niet hadst ernst genomen als du dat antwoordst dat daar een probleem zijn kan. Hier is wat ik meen. Wanneer du antwoordst dat die vriend te wem leeje deed, dan wordt. Wordt hij ook te die leeje en de toekomst? Wanneer du zegt dat hij te jaren slaapt, of dat niet zijn arbeid deed wat hij doen zal, dan wordt hij vielleicht voel zijn, wanneer hij die man is. Haft die vriend trouble met drinkje, of schmiertje, of drugs? Zo'n schlechte ongewaanheid kost geld. Zo'n geld is je voor een brug om leven, besonders wanneer je eerst 10 jaar hebt. Ne Sucht an irgendein von dieser Sache kann ein Mensch ganz verändern in wat er ist und deit. Kann auch to je Wohltätigkeit führen. Ich würd sagen, sie sei ja versichtig. Dort passiert, dat Junges einfach bloß abhieren mit drinje, will sie sich befreien wollen. Dann leiwe nicht hastig ne Entscheidung morgen, wat du ne weißt, dat hij ook wirklich davon los ist. Te veel vrouwen hebben die ervaring gehad, dat zo bald als zij bevriet werden, dan vangt dat ware aan met die slechte ongewaanheden. Zo, nu wel wie nog gouden zieden, tjetje. Door is een woord wat we de wichtigste tugend beschrijven, en dat is, voorhoofdje oprechtigheid. Met dat mijn ik, dat hij we dat doen wat recht is, als dat weer zit of niet. Wanneer zo'n mens wordt verzocht zijn te stelen, wordt hij dat niet doen, wils hij weet dat is aanrecht. Wanneer zo'n man zich bevriet en verzocht is met last naar een andere vrouw te tjetje, dan wordt hij waag tjetje en true zijn te zijn vrouw. Hij wordt zijn vrouw niet verliezen wegen zijn geldgeschichte. Hij wordt true te zijn verspreidje blijven. Hij wordt zijn vrouw goud zijn van een levenstijd. En alle amstend is dat weet nog zonen te wachten. En du wirst vrouw zijn wann du deist. Dat wordt die veel lieden besporen en wonderen als hij wordt true te die blijven. Veel beter alleen zijn als wensen dat du wirst. Hier is nog een gedanke wo einer zal even nadenken. Dat is meerlijk een gouden man te vinden die ober nicht de rechte is voor die. Einer mag ook door ondenken. Haft die persoon dezelfde interesse als het. Es zijn persoonlijkheid zonen die niet bij mij bestemt. Dat kan ook nog druk leiden op een verhältnis, wanneer een grote onderscheid is. Dat allerwichtigste is dat je beiden lijf hebben voor God. Jezus hebben aangenomen en welig zijn God te deinen. Voor alle christelijke meales is dat wichtig dat zij beiden en God vroeg dat hij aan den rechten man wiese wordt. Nu kon dat zeer welig zijn geven dat du ne vrouw bist, die aber vriend is en du denkst, door is keine hoopning voor mij, ik heb een grote fehler gemaakt. Hier is een troostwoord voor die. God kon met fehler arbeiden, hij kent ons. God is nicht im Himmel en denkt, wat zal ik met die vrouw doen? Hij weet alles. Hij heeft de kracht gouden te maken uit slechtheid. God zijn lijf heeft zich niet geënderd. Hij wil dat beste voor die, als du bevriet bist of niet. Tom Schluss mocht ik nog voor die, mijn vriend, beden. Lieve haar, wie danken die dat du ons met lijf ontjampst. Du wirst ons leiden in onze Entscheidungen, besonders zonen, die van een levenstijd zijn. Wie willen die vertrouwen en ons die hand geven?

0: Bod Carol grutzet as vua, dot I hard at basta vel fa di in me. Ak vaitot ut mine foro. Ak vait nach vorot via os ak 20 jo alt via. Anza alera volle nu mana tobe trake. Om omfang volle ik nicht mat, vils ak horen fremd. Oba os ak anwart dat hai nicht de rachte via fa mi, dan brug de friendschaft off. Als mijn papa mij dan door verloven deed, vroeg ik, waarom deedst du mij dien bedenken niet eier zei? Dan zei hij dat ik voor mij dan bloos gewerkt heb en dat niet gedaan. Hij zei de waarheid. Ik dacht ik wie al groot en kon mijn ene entscheidingen maken. Hilda, vertel ons een beetje voor het weer bij die.
1: Jo, ik wie al alle als ik mij bevrije deed. Ik wil me niet met irgendwem bevrije, van ik die niet goed kennen deed en niet goed stemde en ons geloven. Also leidt de haar dat touw dat ik voor 10 jaar met mijn man topschoffen deed, eier wie haar hoopt en bevrije dachte. Ik zie nog een mevrouw dat ik luren deed, wat ik niet wist dat de haar mij den rechten man geven wil.
0: Ik wil ook zeggen, mijn vriend, God heeft een grote lijf voor die. Vrouw om wat hij van die wel. Als hij wil hebben dat du een gouden man vingst, oder als hij wat voor die alle zinnen wat die veel. Dort eindlet zich zinnen als ook nog een geschenk van aan. De haar is de wijzeste voeder.
1: Niet bloos willen mij alles een gouden man vingen. Jonge mannen willen ook een gelukkige eier hebben. Waar worden zij zo'n vroeg vingen? Waar zijn die verden bevrieën? Goede vrouw.
0: Daar is een geschicht in de Bibel wat de vrouw beantwoorden kan. Lang drie, wie daar een man die van een goede vrouw zacht voor zijn zin. Wat meest weer wichtig voor hem? Dat die vrouw wat schmakloten en deel geld hebben of een goede kerke kennen? Wel wie moet uitvingen wie het wie nu Joyce hartje.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wie, wo Gott Daniel seine drei Freunde rat, wie es der König Ente Leid am Ofenen entschmieden, wenn dort sei nicht sein Gestalt anbeten deiden. Von der, wo wir waren, seine dort Nebuchadnezzar war in Traum, oder eine Vision hat, was am seiner Bordern deid. Wir wollen auch sein Zeugnis seinen, aber auch, wo wir seinen, dort hei ersehnig wir. Ich glaube, die Nuwara an, angeschaut zu bleiben, am zu seinen, was wir hier von der Wara lehren können. Herr, ich danke dir Wara für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nuwara magst rechtlich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wara Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir sind von dort in das vierte Kapitel in das Daniel-Buch. Und das ist das Kapitel von Nebuchadnezzar, sein Traum, von einem sehr großen Baum, der durchgeschnitten wird, aber da bloß ein Stubber wird. Das wird mit der Zeit erfüllt und dem König sein Ersehen. Wir wollen in diesem Kapitel ein Nachteil sehen von diesem Mann Nebuchadnezzar, dort wie so weit noch nicht gesehen haben. Der hat sein Wort und sein Leben dort von anderen wie verstorben worden, dort die Familie und Nebuchadnezzar selbst nicht wohl haben, dort andere Menschen dort weten sollen. Dort wir eine Sorte Ersehen oder Wohnsehen. Und wir waren dort nicht zum Teil, wenn es sehne. Und das ist bloß ein kleines Beat von Wort dort in Babylon zu fingen wir. Dort erste, dort hier in dit Kapitel von gerät wird, ist dem Nebuchadnezzar sein Zeichnis. Dort ist in die erste vier Farge. In einem Sinn soll dort vielleicht am Ende von dit Kapitel gejäft worden, aber wir wollen das so nehmen, als es hier gejäft ist. Der Herr will vielleicht haben, dass wir genau weiter sollen, dass die Nebuchadnezzar dem Herr anerkennen deed in sein Leben, für dem, dass die Erfahrung beschrieben wird. Aber dem König sein Zeichnis käme dadurch, dass er die Erfahrung hat. Und dann habe ich den Traum, den die Nebuchadnezzar hat, von einem Baum, dem durchgeschnitten wird. Dort ist beschrieben von der 4. bis 18. Vers und dann von der 19. bis 27. Vers ist dann dort Utleihe und dort erfüllen, dass so besonders ist, dem König seine Ersehnkrankheit. Dort ist in der 28. bis 33. Vers beschrieben. Und dort ist so zum Bejammern über dem Nebuchadnezzar, wann er auch sehr stolz wie ihr warst und nun musst gedemütigt worden. Aber aus der Zeit erfällt wir, wird er gesund, und dort letzte von den Traum wird erfällt, und sein Vernunft wird am Triggejeft empfohlen, dort sind dann in der 34. bis 37. Vers in dit Kapitel. Wir wollen dit eben lang nicht alles bechecken in dit Kapitel, in dit Programm. Des König hat, wird angedeutet, es wurde aus einer Form von Ersehen, dort nu ein Teil von der Weite ist. Mein Predigerfreund ist so, dass da mehrere Nationen regieren sind, die diese Krankheit haben hat. Da ist nu in dieser Zeit viel von gerät und geschrieben, was mit Ersehnig seine zu tun hat. Und wenn einer da manchmal von liest oder hört, dann ist einem so, dass da mehr von so einer Welt ist, als einer denken würde. Einer sieht, dass da muss viel so wird eine Welt sein, weil unsere Welt so rosend und ersehnig ist, und wird vorken gedonnen wird, eine Welt mag Menschen. Da sind ja dann auch sehr viele Menschen in dieser Welt, die besonders klug sind. Und ich weiß, dass mir kritisiert wurde, wenn ich das sei, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen in dieser Welt sind nicht ganz und gar klug. Die meisten von uns haben interessante Zeute. Menschen fragen manchmal, was normal ist für ein Mensch. Ich weiß ja dort nicht genau. Ich sehe auch nicht ganz normal. Ich habe mich so fair manchmal. Jeder eine von uns denkt so, dass wir doch sicher ziemlich normal sind. Aber was ist normal? Ist normal so, was die meisten Menschen in der Welt sind und erdenken, und wo sie sich verholen und Tofall und erleben? En dan, wanneer maar weinig mensen zijn, die zich anders verhullen en je wisse toeval, zijn die dan niet normaal? Dat is zeer schwer, krijg te erklären, wat normaal is en wat niet normaal is. Die tjenig en wat met arm weer en passiert, weer niet normaal, no allem no. Mij vertelde een vriend een geschicht van een man die no allem no ziemlich normaal weer. Hij weer een geschäftsman, aber hij had een besondere angst. Am weer egel zo dat door een man ongezien bad weer en hij gruwelt zich dan schloppen te gonen. Hij wordt dan ongezien bad checket om zijn of er weer ongezien bad weer. En dan, wanneer hij tevreden weer dat er geen ongezien bad weer, dan leed hij zich dood om slopen. Ober, am een paar minuten, weer am wader zo dat er weer ongezien bad weer. En dan stond hij wader op en check wader ongezien bad. En wanneer geen weer, dan leed hij zich wader dood. En zo ging dat de nacht Eva. Hij kreeg maar zeer weinig sloop. Schließlich ging hij nog een zeilendokter. Die had hem gezegd, dat hem zo weer dat hij hem helen kon. Maar hij wordt met een 10 maal terugkomen en dat wordt hem jedes maal $25 kosten. En dit is veel jaren terug. De man had gezegd dat hij zich dat eerst wil bedenken. Hij verleid en weer niet teruggekomen. Na meerdere werk had de zeilendokter de man op een gast getroffen en had hem gevraagd waarom hij niet teruggekomen weer. Die had gezegd dat hij weer geheeld van dit probleem. En de zeilendokter had wilt weten naar wie. Nou, die had hem verteld dat hij een timmerman vriend had en had hem zijn log verteld. Dat hem immer zo weer dat door een man ongezien bad weer. En de timmerman had gezegd, nou hij kon hem helpen door met. Die weer had gekomen met een zorg en had de feit onder dat bad afgezocht. Nu kon dat tjene onder een bad nog je kruipen. Nou ja, wie zei de man weer ook niet ganz normaal. Maar zoals ik zei, mij is zo dat de meeste van ons hebben een soort zoute. Oder zo'n dat niet ganz normaal is. En wanneer wij weten willen wat dat mocht zijn, nou ja, dan brengen we bloos andere vragen. Die worden ons al weten laten wat en ons niet normaal is. Wens nu eerder idee nu. Nu Daniel, dat 4e kapitel, de 3 vers. Dit is Nebukadnezar zijn zeichnis. Nebukadnezar, de tjenig, to al die veldje, nationen en sproken, die aan de ganse eerd wonen, mocht vrede vermeerd worden to junt. Mij weer zo dat weer goed de wonders en wondertekens bekend te maken, die de allerhechte God to mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn wondertekens, en hoe machtig zijn zijn wonders. Zijn tjenigrijk is een eeuwig rijk, en zijn regeren van een generation naar de nächste. Nu, vriend, dit is zeer wichtig. Mij is zo, dit is een bijzonder zeichnis, en dat bewijst dat door wat passiert met dem tjenig, wann het met jeestlichet te doen heeft, wann een dit vergelijkt met wat in dat 3e kapitel passiert. Daar geeft hij een bevel, maar hier geeft hij een bijzondere zeichnis. Dit is een bijzondere ontwikkeling. En in 29e vers in dat 3e kapitel geeft hij een bevel dat bewijst dat hij een overtuiging had. Maar hier geeft hij een persoonlijke zeichnis. Halverwege onderscheid. Daar weer dat een bevel. Hier is dat een entschluss. Daar weer dat een overtuiging. Hier is dat een bekeren. En zei ook dat hij een noodrecht van vrede schikt te alle veldje, nationen en sproken en zijn rijk. En dit is niet een vrede dat meent dat door niet terug wordt zijn, of is. Dat had hij al voor zich gebracht, en deem dat hij even al die nationen harsen deed, door zijn militaire macht. Hij reed hier leven van een vrede die van dat hoort komt. Een vrede die kämpft van een mens zijn zinde zijn vergeefd worden en dat God hem aangenomen heeft. Dat is vrede met God. Dis man zijn tevredenheid is nu teruggegeefd to hem En wie waren dat zijn en dit boek van hier en wieder? Hij redt van de waarheid dat God wat te arm gedonen heeft en dat bewies dat zijn zeichnis zeer persoonlijk is. God is nu niet bloos de drie jonge Hebreeën er God. Die is nu Nebuchadnezzar zijn persoonlijke God. Hij redt dan ook van God zijn wondertekens en zijn regeren. Hij deed nu onerkennen dat God even arm harsche deed. Dat God zijn rijk hekken is als ziend, eindelijk even zijn tjenigrijk is. Een vriend, dat is een vrede, die bloos dan toen een mens zijn hoort komen kon, wanneer een mens met God verzeind is. Paulus redt ervan, wanneer hij zegt dat wie dicht in geloven zijn gerechtvaardigd en haar vrede met God durch ons Heer Jezus Christus. Dat is de vrede die hij op dat triets voordig moet durch zijn bloed. Dat is de vrede die nou een zinder zijn hoort komt en zegt dat alles in ordning is, wils de stroof is betoeld. Jezus heeft die betoeld. Nu is God aan onze zijde. Jo, al die trouble en nood dat in deze wereld is, is door wegen die zin, over God kan en deed ons vrede geven, zogar in trouble. Een jonge man had toen een predje gezegd dat hij niet vrede had aan zichzelf. Hij had niet vrede met zijn elderen, hij had niet vrede met zijn leraars en hij had niet vrede met irgendwem. Eerstens moet er vrede zijn met God. Wanneer er vrede is en dat mensen hoort, dan kan er ook vrede zijn met mens ram einem. Maar zolang als er niet vrede is met God, kan er niet worden vrede zijn met irgendwald en irgendwem. Mij is er dat veel van wat nu er zijn genaamd wordt, en mensen kunnen geheeld worden, want mensen kunnen worden vrede en ere horten hebben met God. Maar mensen willen ze niet aannemen. Jaren terug, als de Tweede Weltkrieg even weer, neemt de regering veel van die soldaten, die weer gevangenen geweest, naar een gewisse stad, waar ze den onderzoeken willen, dat heet dokters en zielendokters. Maar die jonge mannen willen bloos met ere families reden. Die zeiden dat ze God hadden channeleerd, dat Jezus weer met aan je was, en ze hadden beden geleerd. Den veelt niet zeelendokters en zo wat. Dat weer de zeelendokters den help veel, dat is mij zo. Vriend, dat evangelium is een sterke gezondheidsmiddel, ook in deze tijd. Mensen veelt vrede met God. Maar zonen die niet aan God leven, willen dat ontzien steten en proeven dan allerhand andere mensen vrede te geven. En zo'n brengt bloos meer trouble en zielenangst. Den veelt dat evangelium, vriend. En dat is waarom ik nu nog proef God zijn radingswerk durch dat evangelium te verkondigen. Mij is dat zo schuld, dat in zoveel van onze scholen nu wordt de Bijbel gans en koor uitgesloten en uitgeloten. Den wordt allerhand zest wat je leert dit en dat. En mensen die naar school gaan, hebben geen vrede. Er zijn zoveel die zo denken dat wanneer ze bloos kennen meer en meer wetenschap hebben, dan worden ze ook vrede hebben. Wils aan zo is dat wanneer ze veel wetenschap hebben, dan worden ze goede arbeid krijgen en de geschaftsteden, en dan kunnen ze goede loon krijgen en veel geld maken, en dan worden ze zaken kunnen hebben en dan worden ze vrede hebben en aan wordt het schijn gaan. De bezer heeft aan blind gemaakt tot de waarheid en heeft de wereld beschommeld. Maar wader, vriend, God zijn woord en Jezus Christus kunnen vrede brengen tot dat mensen hoort. Dat weer dem Nebuchadnezzar zijn het probleem, ver dem dat dit te aan passiert. Maar als hij dem Heer onerkennen deed en zich te aan hand geef, dan weer dat ganz anders. En God luurt dat du Jezus aannemen zalst, zodat du ook vrede kanst hebben in din hart.

Nu wil we terug naar de tekst gaan. Daniel, dat vierde kapitel, en de vierde bet negende vers. Ik, Nebuchadnezzar, weer in mijn huis, ganz makkelijk, en ik weer welhabend, en ik zag een droom, en ik angst mij zeer, en mijn gedanken en mijn bad, en de visionen en mijn kop, troubelde mij. En zo moet ik een bevel al de wijze mannen en Babylon ver mij te brengen, zodat zij mij dat kunnen openboren wat de droom meent. Dan komen de stierenchickers, de Chaldeeën en de voorzaaiers naar mij, en ik vertaal aan den droom, maar zij kunnen mij niet die mening duidelijk maken. Maar te laatst komt Daniel ver mij, dem zijn nomen Belteschaatser weer, naar dem nomen van mijn afgod, en wem de jest van dem heilige God is. En ik vertaalde aan den droom. O Belteschaatser, de meester van de stierenchickers, wil ik weten dat de heilige God zijn jest en die is, en zijn geheimnis bodert die, zei mij wat de visionen van mijn droom zijn die ik gezien ha, en ook wat dat meent. Wat de visionen aanbelangt, die ik hoorde, als ik in mijn bad weer, checkt ik en zei, door weer een boom en een med van de eerd, en die weer zeer hoog. Dit is dan de vision, een droom, die Nebuchadnezzar had, zeer interessant. Een leid dat interessant is, en dat een beeld is, van wat van man hij weer voor de ervaring, die hij had nog dit, en hoe vaak hij die weer ik, of mij, of mijn, brukt. Ik wil hier een beetje meer wat zeggen van de vorm van er zijn dat Nebuchadnezzar schijnt houden. En waarde, dat is te zijn dat het een vorm weer dat am eerste zeer stolt moet. Dat is je dan ook zo dat de meeste mensen veel trouble met haar. En meer zo, dat wordt bloos aan mijn oorje in deze wereld. En zo'n stolt het brengt allerhand voor andere trouble met zich. Een leid dat zo'n hoogmoed met zich brengt, is dat mensen niet de gezaadse in een land beobachten willen. En is zo dat de gezaadse goed zijn voor anderen, of ze zijn je zo beriemd, of ze zijn zo veel weer te andere mensen in het land, dat ze de gezaadse breken kennen en niet verantwoordelijk zijn daarvoor. Stoltheid is ook een zaak die zeer veel mensen naar de haal brengen. En ik zie dat zeer goed in je worden en de jaren en mijn predje zijn. Ik ga eenmaal met mensen gereed wij in zeiligheid, en dat zij zich zullen tot de Heer Jezus bekeren. O bevorken, wanneer we dan eerst een stoot vertaald hadden daarvan, en zij egel reden van ere goede werken, dan met eenmaal zeiden een je dat van al die goede werken, die zij je donen hadden, niet goed genoeg werden voor de Heer, dat hij aan zal voor dat goede hem hemel en aanloten, dan zeiden zij, nou dan laat de Heer mij door de haal schikken. Mijn vriend, dat zijn schraadelijke gedanken, maar dat is stoltheid. Zo'n mensen denken dat zij toch zo'n goede mensen zijn. Maar zij doen zich dan vergelijken met andere mensen die slechter zijn als zij zijn. En meestens kan een mens wem vinger die slechter is als hij is, wanneer hij manchmal ook een stoot zeker maakt, jo? Maar daar worden veel stolte mensen in de haal zijn, is mij zo, en bloos doorwegen, dat ze niet toestonden willen, dat aan een radar veelt, dat ze zintelijke mensen werden, dat nemen lang het stoot, en een bijzondere ervaring voor dem tenig Nebuchadnezzar, toestonden dat aan een radar veelt, en zo worden er veel zinnen, en ik wonder, wat ze dan denken worden, wanneer ze in een haal worden zinnen, en ze terugdenken aan de gelegenheden, die zij houden Jezus aan te nemen en uit de haal te blijven. De rijke man en de geschicht van de rijke man en de arme Lazarus en dat Lucas Evangeliums boek, dacht zij er goed terug als hij in de haal weer. Jo, hij kon daar denken, hij kon Lazarus zijn, hij kon Abraham zijn, en niet bloos dat. Wanneer hij Abraham ook niemals in zijn leven gezien had, dacht chand hij aan. En wanneer hij Emmahan ook niemals in zijn leven gebeten had,
Als hij in een haal weer, deed hij beden, over dat halp aan nust, dat weer te lood. En dat de tjenig Nebuchadnezzar stelt weer als geen geheimnis. Dat weer verlegt een je motor en geheimnis, maakt de meeste mensen en zijn rijk, dat hij ook eindelijk erzinnig weer. Hij had dat immerhand goed kunnen geheimnis houden tot de meeste mensen. Een bewijs dat hij een erzin krankheid had, weer te zijn en hoe zeer dal en wuttig hij weer, wan mensen niet zo deden als hij wil hebben, dat ze zullen. Ik denk nu verder aan die drie jonge mannen, en hoe zeer wuttig hij weer, als ze aan weten laten, dat ze niet doodvallen worden voor dat gestalt, en dat niet aanbeden worden. Over God heeft wij met zo'n te handelen, wan die ook zeer hoog beriemd mochten zijn. De sleutel te dit kapitel is te vinden in den 17e vers, wo dat zegt, deze zaak is bestemd, derch den Befehl van de Wächter en dat Ankommandieren van de Heilige, zodat de Lebende weten mochten dat de Allerhechte regieren deed en dat Menschenrijk en jeft dat tot wem immer hij wil en stelt dat op over de geringste, mank mensen, anders gezegd, God jeft aan zo'n regering als ons traft. Wie worden dat nächste Mal terugkommen naar dit Kapitel in Daniel? Maar dan Gottes Segen, meine Freunde.

Ek sê Hilda Friesen, en ek praat van ons leven van jou, as het eerste maal sy 39, 57 word het zaagd. Jozef wordt aangezien van zinnen weet, en hij wordt dem zijn persoonlijke diener. En de weet stelt hem aan over zijn huis en alles wat hij had. En van die tijd aan, waar Jozef over zijn huis en alles wat hij had aangesteld werd, zijn de harde Egypten zijn huis en de stapen om Jozef zijn te houden. Alles wat hij had, leidt hij in Jozef zijn macht. Hij had zo'n vertrouwen op Jozef, dat hij hem niet beduurd weer buiten wat hij te eten kreeg. Jozef leidt zijn smak, en dan chime dat hem weer zijn vrouw een uur op hem had. En ze zei te hem, leid hij met mij dol. De stelling die Jozef en Potiphar zijn huis had, weer einfach zeer aangenehm. Deze vader zei ons dat Jozef even alles wat Potiphar had aangesteld weer. Dat zegt ook dat God Potiphar om Jozef zijn hoven zijn deed en dat hij zich om zes nus tjammerd als wat hij te eten kreeg. Jozef wordt even meer en meer emmer aangesteld. Eerst als de verste van de schloven, wat hij eerst even Potiphar zijn ganze wirtschaft weer. Potiphar had een volle vertrouwen op Jozef. Zo te bezijn, wie Jozef zijn toestand ganz aangeneem. Aber dan, wie dat als wando een diester wolk in zijn leven optuim. Zijn wird zijn vrouw funk aan een uur op Jozef te hebben. Ze had werkelijk niks te doen, wils de schloven alle arbeid im huis duiden. Dat deint niemals te goden, wann een niks te doen heeft, niet zo. Du is een sprechwoord wat zegt, mäßigheid als den Feind zijn speelplatz. Solang es König David seine Armee leiden deit, wie er ein Mann noch Gott sein hat. Als er tüß wie und gemütlich lebt, fangen seine Probleme an. Potiphar seine Frau will diesen schmacklotenden Jung haben. Sie vertraut ihren mit Armen, horcht, wenn er von seiner Familie redet. Josef dacht vielleicht, dass Arm dadurch ein Dach wurde noch Hüß geschickt worden. Dort wären aber nicht seine Geschichten, die er so interessieren deiden, ob er leider was Schmack am Leid. En dan een dag, ganz onverhofft, zegt ze te hem, leid die met mij dol. Jozef verveelt zich op Isaiah. Zou wie am ober nog niemals in gedanken gekomen. Hij zegt voorts dat zou woord een zin jen ermon zijn. Ze had je doch de ermon er leven true verspreken. En danach, hij wie ermon zijn schloof en hij had een grote vertrouwen op hem. Zien wird zijn vertrouwen op arm bedrijven en arm zo tijschen worden niemals doen. Nog oier weer, dat dit niet bloos een zin jen ermon weer, ob een zin jen God. Jozef zijn antwoord weer, wo kon ik dan bloos zo'n schlechte doen en jen God zinjen? Dat smart wird, dat Jozef al als jonge man geleerd had de zin te meiden. Wenn Jozef nicht so standhaft gewesen wäre, würde er womöglich in diese Versicherung gefallen sein. Dort ist so wichtig, so sehr neidig, dort wie in China Umstand wellig sind, Sinn in uns Leben zu erlauben.

nu zet hij door. Gons alleen en is verbrit. Hij wil Gons opgericht. Wat zal hij nu doen? Hij leent zich langzaam in een papier naar Rolven door stond. De rest is groter dit jaar. Hier zult hij wat zullen blijven hier. Ver mooi is de mens waar hier zo'n mens aankomen. Dat wist hij. Zul hij hier nu de ganse tijd verbrengen? Langzaam wordt de buiten schema. Maar dit moet hem nog uit. Hij had zich in het snipsland met. Hij holde hij nu uit. Ja, nu had hij tijd. Hij wordt een beetje leren. Hij nam zijn beetje uit. Hij had een paar thuis verjeten, want hij alle te maken aan de school bracht. Maar hij wordt dat leren wat hij met had. Hij leest en leest. Als hij al meer zie de derde les had, hij moest dachten, het wordt je überhaupt niet wat je les hebt. Zijn je danken weer gans voor anders wens. En hij kan überhaupt niet aan dit denken wat hij hier leest. Dan jent hij een beetje raam en tijd waar hij hier überhaupt weer. Ja, hier weer toch wel bureau. Hier zouden de mensen van telefoneren moesten en veel schrijven moesten. Maar jent waar dat red. Maar wat zal hij hier doen? Het wordt langzaam al gans diester. Ja, zijn Bibel had je hij met. Hij kon je een Bibel lezen. Dat wordt papa nu met eind ook zo oversteunen. Hij zit naar de klok. Ja, de klok wil even zas. Nu wordt papa al thuis zijn. Die wordt de onkastje te hebben. En nu wordt de Bibel lezen. Hij wil dat ook zo doen, zoals thuis. Hij bleedert, maar wat zal ik lezen? Ja, dit weer het. Lucas wil hij lezen. Lucas 15. Als hij dat zag, wil hij aan je schrift, aan je strijd weer. Dan dacht hij, daar word ik maar wat aan lezen. Daar heb ik me eens van nou aan de tienersten maar aan je strijd, wens me dat je vallen heeft. Hij vangt aan de schrift te lezen van verlorenen zeen. En hij leest, een voeder had twee zeens. En hij leest wieder in dem einen zeen, den wieder thuis nicht mehr gut genug. Der hat so'n schöne thuis, zu dem wäre sehr schät, der hat von allem genug. Aber nee, das redet dem noch einmal nicht. Er lest, wie der Jung dann einfach von thuis wahrscheinlich. Wie der Singelheit woanders werden sehte dort. Und wie schlimm das an dem Jung dann wird, dass er zu guter Last bei der Schwein umkommt. Dass er kann auf Schwein abpassen, en nog niet mogelijk eten van deze schwintrisch. Zo wit wie hij erover rutscht.

Theodolese en moest onze stentje. Sie echt nicht so untervreden als des Jung. Et haben Tüs, et haben Mama und Papa, wenn du mir endlich ganz gescheit sind. Wenn mir von allem genug jewe, wenn sich an mir Sorgen machen, wenn sich an mir bemähen. Und et sie noch immer nicht zufrieden. Und nun mordet hier in Diestren eingeschlossen in diese Fabrizette. Nu schämt Theodor sich. En hij moest er even nu denken, wat zijn papa hem al verteld had, als hij de geschichte geleest had. Zijn papa had hem verteld dat zijn Ola, eerens twee weeren, als des verloren zijn. We kunnen bij hem haren zijn, en het goed hebben. We kunnen hem lief hebben, wens hij ons ook lief heeft. Maar nee, we zitten eenmaal mooi het geluid in de wereld. En wie ziet het gelet op een volse steden? Nu schämt Theodor zich Emma Dolla. Wordt wie ook van Gorstommel? Nee, dat zint hem nu schlecht. En nu wordt hij zijn mama en papa nog zo'n zorgen maken? Nee, we kunnen hij dit bloes goed maken. We kunnen hij hier nu bloes wegkomen. En naar den komen. En zich bij den entschuldigen. Ja, dat wil hij nu am liefsten. Maar hij wist het ook. Hier kommt er nun nicht rüt.

Hij dacht nu, op het aanval hem ook bij dat zijn papa gezegd had, met al onze zorgen en met al onze fehlers, te we in hem haren komen en hij helpt ons. Hij knoeit zich aan en bid. Hij bid eerst maar om vergeven dat de Heer hem nog mag vergeven, want hij toch zo ontevreden wezen weer. We hebben niet genoeg gewezen om leuk wat zijn mama en papa aan mij heeft hadden. Nee, dat weer slecht van hem gewezen. En er steed andere zelfs te leuven, had hij eenmaal bloes gezegd dat men hem zou leuven geven. Hij bed ook dat hij zoveel slecht te doen had. En dat hij ook zijn vriend had vijgelogen en je zei dat hij wordt voortkomen in huis voor in de schuil. En hij weer verhoopt dus in huis voor. Hij had zoveel gelogen dat we hem nu zo erschoen dat hij zo slecht gewezen weer. En bid hem weer en bid dat de haar hem nog mocht en rein het woord geven. En dat hij dat ook kon en onder het leven omvangen. Dat hij niet meer brugt zo gewaarstig zijn. De klok wie al even 12. Als hij op je te beden. En ze dacht, nu moet ik me ook langzaam doorlaaien. Morgen wil hij tijdens naar school gaan. Vielleicht komen de arbeid al tijdens en dan kan ik me eens vooruit sluiten in de school voor. Zo sluip hij ook schoon in. Zijn zorgen had hij alle de haren afgegeven.

De ganse förmiddag har döden nu tid med sina matreder. En det alles te vertalen. En hög ofta ook te dat het van amgorstrische wezen weer. Hög ofta zijn mama ook te dat hij bloos aan zich gedacht had. En gans verjeten had aan een ander te denken. Hij entschuldigt zich en versproeg ook dat ze niemals meer wordt verkomen. Zo oven, zegt mama, voert papa dan met die rood holen, dat is ze nog doorheen blijven. Ah ja, dat rood, dat moest jij ook nog holen. Nu komt Frans ook al van haar schuil. Frans komt neen, ziet hem aan, zit best gans vriendelijk. Hallo Theodor, war dat huis? Ja, Frans, ik moet ook bedien mij een schuil. Het is me zo erschuld dat ze gekomen is. Ja, ja, is wel in ordning, zegt Frans. Wel in die typen een beetje rood voor het van de schoen dwada? Kon ik toch gar nicht. Mijn rood is niet thuis. Du kannst die papa zijn rood nemen. Doe af nu de jen. Een zo'n sportler als du best. Du kannst ook met twee reden voor. Wie kan je typ voor die rood holen? En tritt, voorst du op een schrift. Du kannst ze zijn. Du wolltest ja, ik kon zijn alles niet. Ik stel dan voets om. Jo, ik kon dat. Moest du Mama en Papa würde dat teuloten? Sascha, kom, we hebben goede vragen. De jongen zijn te vragen. De Mama leidt hen ook wel eens voor. In je wees kunnen ze zich veel vertalen. Theodor kon vertalen waar hij de nacht teugebracht had. En hij kon ook vertalen waarom ze weer te komen weer. Ze namen zich ver van nu aan over alle zorgen leven te reden en niet meer zijn gewoonte te doen.

Vandaag mocht ik nog weer van Rebecca vertalen. Zij en Isaac hadden zo'n gouden aanvang in haar bevriedigd leven gemaakt. God had aan taup gevierd. Jo, aber zoals we alle weten, is dat een bevriedigd leven manchmal schwierig, einfach wilt we alle menschlich sind. Ans is nischt gezegd van de eerste 20 jaar. Kun zijne dat zij zij uitlekkelijk waren, aber zij hadden een herzeleid. Zij hadden niet tjenja. Wat meist, deid God aan op een proefstale? God had je toch versproken Abraham een groot volk te maken. Die dag weer dat een grote schande niet tjenja te hebben. Ik vind dat zo goud dat Isaac dan dem Herrn beden deed. Hij is een goudet voorbeeld voor alle familievaders, van zij betemmerd zijn. Werkelijk, Rebecca weer bald een omstand. Dan fangt zij aan te beden. Waarom? Zij wordt zwillingen hebben. Deze beid weer al verder je beurt, buiten je weinlich arruig. Zij vraagt, waarom is dat met mij zo? Zij is de eerste vrouw in de Bibel, van die door je zacht wordt, dat zij beden deed, wen ere tjenja. Wan antwoord op dat hoort ligt, dan is dat zo goud, van wie door hem beden, zoals Rebecca deed. De Bibel zegt, maak je keine zorgen, aber komt met alles in jene je beden, met dank voor God, en laat hem weten wat je feilt. En de vrede van God, die weet over alles jeet wat mensen verstonen kennen, wordt je hoort en je danken der Jezus Christus bewaren. Rebecca kreeg een antwoord van God. En die zijn twee verschillende mensen. Eine is stortje als de andere. De ältere wordt den jüngeren deine. Van die wordt dort nog mal twee nationen geven. Werkelijk zo weer dat dan ook als die abwassen. Die eiser weer een geschekte jäger. Hij die legt buiten op de stab te zijn. Jacob weer ganz anders. Hij blijft het liefste bij de zelte. Zoals wie am Lot atjane leren, wie hij interessiert in feitzocht. Hij die leicht te handelen, am jen leicht te bereden. En dan wordt ans gezegd, Isaac rekent Isaac veel, wil zij hier een wildfleisch oot. Ober Rebecca rekent Jacob het meeste. Het lijf hier vangt de trouble aan tussen dit paar lied. En hem, waardoor een onderscheid gemaakt wordt, heeft meestens trouble met de tjenja. Die worden afjenstig, mestruus, zankezit en zo weer. En families tot die tijd, wie dat eerste gebeurtsrecht, zei ja wichtig. De älste kreeg tweemaal zo veel als de andere. Die moest voor dat jestliche en de familie zorgen, de versprekingen nogmaal van Abraham kreeg. Ik kon me denken dat van dit als volken gereed worden in de familie. Beide älteren willen haan dat ihr lieblingskind zal dat kreeg. Rebecca wordt haan gezegd, dat heeft God mij versproken, de ältere wordt den jüngeren deine. Een dag kämt Eisernen van de stab. Jacob deed rotsne kraft je sop koken. Eiser zegt, laat mij van dat eten, ik zie meid. Aber Jacob weet wel hij deze omstand uitnutzen kon. Vertijd mij dini eerste beurt. Eiser denkt, nicht lang no, en zegt, na, ik moet toch sterven. Wat helpt mij dan die eerste beurt? Werkelijk, Eiser deed schwere en vertjaft Jacob dei. Jacob geeft aan brood en dit linsengericht. Nu oort dit je schobels op. Zo deed Isaac zijn eerste beurt verachten. Hier bewijst Isaac dat hij bloos voor de jen woord leven deed. Hij nam de toekomst, de noval, van zijn entscheidingen op de lichte schuller. Hij versmijt al zijn verantwoordingen voor een beetje eten. Vele jonge mensen jij dat ook zo. Voor een klein beetje voor je neer moet hij zijn levenstijd aanhouden, moet hij daarvoor betalen. Een dag komt Isaac met twee heidnische vrouwen naar huis. Zonder wordt niet God onherkend. Hier weer nog een oorzaak waarom Isaac zijn geburtsrecht verschmieden deed. Hij weer God niet gehoorzaam, aber trotzdem geeft Isaac niet op. Hij wil toch Isaac den zegen geven, zogar nadat Isaac dat geburtsrecht verkauft had.
Hij en Rebecca zijn zich niet einig. Hij is blind en roept Isaac en zegt dat hij hem zal een wilde tier jagen en hem een eten koken wat hem schijn schmeckt. Dan wordt hij hem zien. Vielleicht wil ik niet lang meer leven, zegt Isaac. Aber dit passiert 40 jaar, wer zien dood. Rebecca hiert dit. Nu wat? Zij weet wat recht is, wat God te eer gezegd heeft. Jacob is je ook eer liebling. Zij moet irgendwo proeven dat zo te draaien, dat Jacob dacht niet zeeën schrie wordt. Zij heeft een plan. Zij roept Jacob en zegt, tjetje mo, ik heb je gehoord wat dien vader te Isaac zegt. Hij zal aan een vijf jaren en dan wordt hij Isaac zeeën. Nu hoor je her, en daar word ik die wat zeeën. Ga nu aan ze heerd en hol me twee kazen. Daarvan wordt het een schijnend eten koken, zodat hij zeeën mag. Dan zal je hem dat brengen en dan wordt hij die zeeën. Jacob is aber nicht damit einverstanden. Mijn broeder heeft zeer veel hoor. Ik zie ganz glad. Dan wordt mijn vader mij beveilen en antwoorden dat ik aan proef te beschommelen. Dan wordt hij mij verdomen. Dan zegt Rebecca, die verdomnis zal dan op mij zijn. Du zalst mij horchen. Go, doe wat ik zei. Hij deed dat. Zij nam Isaac zijn kleider, zodat Jacob wordt zoals Isaac redde. Zij nam dat vaal van de kaze en deed hem die op orms en ramadien holz maken. Zij maat zich hebben zeer gespout. Jacob jeet maar dat eten nemen. Als Jacob dan nog zijn vader jeet, zegt hij, mijn vader. Isaac vraagt, wer bist du? Ik zie Isaac. Kom, en zat je dol in aard, en dan mij zeene. Isaac vraagt, wo hast du dat zo feks gevangen? Jacob zegt, de haar heeft mij dat bezorgd. Isaac is mestruisch. Kom wel dich daarbij, ik wil die beveilen als du werkelijk mijn zeen bist of niet. Als hij dat dan je donen houdt, denkt Isaac, de stem is Jacob zine, aber de heng zijn Isaac zine. Nogmaals vraagt hij hem, bist du mijn zeen, Isaac? Jo, ik zie, zegt Jacob. Dan breng mij dat eten. Als hij dan je eten heeft, zegt Isaac, kom her en jef mij een kus. Hij rekt Jacob zijn kleider. Dit is dat gerach van mijn zeen. Dan jeft Isaac Jacob den zeen. De veldje zullen die deine. Du zost even din broeder harsche. Jacob weer nog maar je roods ruutje gonen, dan kwam Isaac met dat wildvee, moek dat eten zoals Isaac dat bestaald had, en jengt nen. Ik zie Isaac, din eerste burna. Dan erschrak Isaac zich, even alle moten. Woe is de jij die hier nen kwam? Die bracht mij een eten, dem heb ik gezeend, die wordt ook gezeend blijven. Als Isaac dat hiert, schrikt hij luid, en is zeer dol geschlagen. Mijn broeder heet met recht Jacob, de henja lest ja. Tweemaal heeft hij mij henja het licht gevierd. En zijn hoort had Isaac van dan aan een hals en zeed, de tijd wordt komen, wanneer mijn vader eerst dood is, dan word ik mijn broeder aanbrengen. Als Rebecca dit hiert, dan moest zij nog waarde een plan hebben voor Jacob. Du moetst ober hastig vlechten, go nu mijn broeder en haren, wat Isaac dat vergeten heeft, wat du je donen hast. Ober zij moet je ook Isaac ne oorzaak geven, waarom Jacob een eenmaal hastig waag moet. To am zegt zij, ik wil niet meer meer leven, de vrouwen van Isaac maken mij zeer verdrisselijk. Wanneer Jacob ook nog een vrouw van dit land nemen wordt, dan is mij dat leven nicht meer weerd. Dan roept Isaac Jacob, zeeend arm, en zegt, neem die nechne vrouw van dit land, go no laban, zo als die mutter dort wel. En zo wordt Jacob van huis geschekt van zijn eldere, die beid nicht recht gehandeld hadden. Al de henjalest bracht aan alle tjein zeeën. De noval van ere zind nam al ere vrede. Mi jammer dat, Eva Rebecca. Die heeft Jacob nie waar te zijn gekregen.
no 20 år kom Jakob vara träd, och bedan vi sig åddaut.

respect in die omgeend en mank zine nobas. Zonen life tool jen moan, wie dat wichtig dat hij een goudes verhältnis had met Gott ook met zine menschen. Dat is wichtig dat wir ook aan de frühes denken en aan zeer schicht. De frühes en aan zeer schicht, wir ook een goudes voorbeeld van wou ne früh zijn zal. Ze waren lijftolig en wijs en deden schwoer arbeiden. Ze waren ook zeer trouw. Ze waren beide trouw te God. Abigail deed een man zijn leven raden, wil zij wist dat David woed am niet laten waars komen met wat hij gedaan had. Ruth werd trouw te haar schwiermama, maar ook te den God, wat Amy en haar falsch aanbeden deed. De Bibel helpt veel van zo'n vrouw wat God arbeiden doen, wijs zijn en trouw te ere mannen en te God. Dit wordt ons gezegd in Sprecher, kapitel 31, waar God dat is van vrouw gerecht is en veel voor onder eeuwig heeft die in nood zijn. Vraagst u die over waar kan een zo'n vrouw zijn? Hier is een woord ik wil verslonen. Eerst eenmaal zij God zo aan als die Janja, die alles geven kan. Wanneer u nog niet bevriet bent, vraag hem als hij die woord rijdmerken, in een life tool je vroeg te zijn, wat God je volle deed, ook eren moon. Vraag hem dat hij woord voor die den rechten moon willen, en ook hem helpen woord in gouden moon te zijn. Doe ook dem Herrn vraag als hij woord die wijsheid geven. Nog het wichtigste is dat du trouw bist te God en te anderen. Wat God voor die en moen reid heeft, dou din verhältnis met God sterken. Bruk de kostbare tijd om te leren wat du kost God je falen. God is zeer goud. Je beter du am tjan leest, je meer vrede wirst du hebben. Du wirst dan niet zo eidolig zijn, wat de tijd schemt, wenn du die wirst tjennen bevrije. Nu wel we nog toe beden. Leiva almachtige God, wie danken die verdienen lijf. Wie danken die dat du kost en west ons halpe trouw, wijs en geduldig te zijn, wils wie nu diene antwoord wachten. Haar door zijn vroeg mensen, die nu ons harsje, die hebben verlang en gouden mond te vingen. Doe aan zene, doe voor aan wem welen, wil zij dan luren. Help aan zichzelf als vroeg rijd te merken, vel er leven, in dem dat zij goudet voor onderdonen. Help aan noden nu die te komen en die emma beter tjane te leren. Wie beden dit in Jezus Christus, zijn nomen. Amen.